0: Yes, 6-5 is dead.
1: Except
0: Babs, dit jullie op dat zigzag laat ons komen toe.
1: Except Babs, dit is jullie goud die meerring.
2: Hé, Bapo, hier komt die kwela kwela. Klopt die goedjes van jullie laat ons biggie koppas pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.